Hou, letterlijk, ik neem nog naar rechts. Dan heb je een tijd binnen de radio station. Ik heb ook een foto. Ik heb een foto van de radio. Ik heb een foto van de radio. En ik heb een foto van de radio. Ik heb een country hour. Ik heb een foto van de song. Ik heb een foto van de radio. Ik heb een foto van de radio. George Strait, Alan Jackson, Easton Corbett, in Midland. Ik heb een foto van de radio. Ik heb een jam party. Ik heb een foto van de radio. Listen to your song. He said, "Okay, now, quick, in the country hour, I go to the pets in this place. In the mountains, I go to the tomorrow. I need to say, I come back on that keep on my